0: Erling Haaland wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. Een fietser is gisteren aangereden op de Heemsteedse Dreef. Dit gebeurde rond 4 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de slachtoffer is met vooralsnog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto is flink beschadigd door de klap en het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. D66-leden Bas van Leeuwen en Meriem Sinem worden wethouders in Haarlem. Daarmee zijn de laatste posten voor het nieuwe stadsbestuur vervuld. Van Leeuwen is al 4 jaar wethouder en heeft zich onder andere bezig gehouden met het parkeerbeleid. Sinem was vanaf 2018 raadslid, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. Zij is nu de eerste Haarlemse wethouder met migratieachtergrond. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een opendeurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving, kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is gisteravond een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. En in Toronto heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Ze hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen, allemaal van bekende sportmerken. En ook 2 valse wereldbekers. Het weer, vanochtend buien, later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dinsdagochtendspits begint met vertraging door de werkzaamheden. Op de N242 sta je daardoor 10 minuten in de file van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
4: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
3: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
5: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
3: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint met vertraging door werkzaamheden op de A9. Op de N9 van Den Helder naar Amstelveen sta je tussen Heilo en Akersloot 10 minuten in de file. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar heb je 10 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A9. En op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk staat file voor de aansluiting met de N514 en de vertraging is ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
7: Haarlem, een hele goede morgen. 7:03 op jouw radio.
8: Goedemorgen.
7: Vroeg op.
0: Met Rob Jonker.
7: En dat is het. Het is heel vroeg, maar wel lekker. 3 uur lang vandaag de dag, jouw ochtendshow op Haarlem 105.

Het is een brand new day, 5 over 7. Goedemorgen. Jazeker, we zijn er weer. Elke werkdag tussen 7 en 10 uur. Gisteren beet hij het spits af. Bob Evers op de maandag. Vandaag Rob Jonker, jouw gastheer. Morgen is dat Pedro van Looy. Donderdag Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik er weer. Maar we zijn op de dinsdag, de 2e juni des heren 2026. Wat gaan we doen? Nou, we gaan heel veel doen. 3 uur lang zijn we je gastheer. 3 uur lang houden we je bezig met lokaal nieuws. Maar ook heerlijke muziek, weer, verkeer en nog veel meer. Jazeker, straks om 19:30. Ja, dan is hier onze nieuwslezer van dienst. En wie is die nieuwlezer van dienst? Dat is Arthur. Ja, spannend, hè? Ja. En ik ga je vertellen waar het allemaal over gaat. Maar dat moet ik wel even vol... Ja, daar heb ik hem. Arthur Meijer gaat ons vertellen over het volgende. Miljardendeal voor KLM en Schiphol. Dat klinkt heel interessant en dat is het ook. En Arthur gaat je vertellen straks om 19:30 wat dat precies inhoudt. Een aanrijding op de Dreef, dat is iets minder leuk. Wethoudersposten in Haarlem zijn rond. En ook Arthur vertelt daarover. Ja, en het blijft een beetje pappen en dat houden met die Krukkejesbrug. Misschien als nu het mooie weer een beetje terugdringt, dat het beter gaat. Maar het heeft iets met techniek te maken volgens mij. Een Krukkejesbrug, dat is wel een lastig woordje in de vroege ochtend, nog steeds stuk. En iets heel moois, er komt een gastenhuis in Haarlem voor debuterende. Dat zijn de onderwerpen straks om 19:30. Arthur Meijer tref je dan aan en ik ga hem nog aankondigen, uiteraard. We gaan kijken naar het landelijke nieuws. Het Openbaar Ministerie komt met strafeisen tegen 13 verdachten in het hoge beroep van het liquidatieproces Moa Marengo. Ja, dat zeg je natuurlijk genoeg, hoop ik. De eis tegen hoofdverdachte, daar komt die Ridouan Taghi. Die volgt later. In eerste aanleg eiste het OM 6 keer levenslang. De rechtbank legde uiteindelijk 3 keer op aan Taghi en 2 medeverdachten. Vandaag gaan we horen wat het allemaal gaat worden. We gaan even naar Breskens. Bewoners van 120 huizen in het Zeeuwse Breskens, jazeker, die moeten een dag hun huis uit. Waarvoor? Nou, uit in hun buurt. Ja, weer een keertje, en dat is al zoveel jaar geleden, wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. En dan moet je even wegwezen. En bondcoach Ronald Koeman, jazeker, van het Nederlands elftal, geeft vanmiddag om 14:30 samen met een van zijn spelers een persconferentie. Daarin kijken zij onder andere meer vooruit op de oefenwedstrijd. Want zit jij morgen te kijken, dat hoop ik wel, tegen Algerije. En dat is de uitzwaaiwedstrijd. Want daarna gaan ze richting Amerika en spelen ze in New York volgens mij ook nog een oefenwedstrijd. Nou, kortom, het WK komt eraan, hè, dat mogen duidelijk zijn. Dat alles, we kijken straks even naar het weer in Haarlem. Het gaat onweren vanmiddag en behoorlijke windstoten. Maar daar ga ik straks over vertellen. En we kijken natuurlijk ook naar de verkeersinformatie. En er is lekkere muziek. Opstand, morgen. Staat jouw wekkerradio aan? Ja, natuurlijk. Net afgegaan. Je rek je even uit. Je draait je nog even om. Je hoeft er nog niet uit. Maar wel luisteren naar Haarlem 105. Straks stap je in je auto. En je gaat op weg. Naar het werk. Naar afspraak. En dit nummer belichaamt dat zo mooi. Chris Ria. Een ode aan een van zijn dochters. Josephine. Bijna 10 over 7.

0: Het sonore stemgeluid van Chris Rea. Niet meer onder ons. Maar wat heeft hij mooie muziek gemaakt. On the Beach. Gaan we zeker deze zomer nog wel dragen. Draaien. En Josephine. Mocht je het niet weten. Een eer aan een van zijn dochters. Geschreven voor haar. 7:12 op jouw radio. Je luistert naar Haarlem 105, de lokale radio van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. En alles wat daar buiten zit. Want je kunt ons live streamen, waar je ook maar bent in Nederland. Via haarlem105.nl. Kijk op onze website. Klik op radio luisteren. Of radio kijken, dan ben je live in Studio 1. Het kan allemaal. We krijgen het weerbericht. Ja, het is op dit ogenblik zeer aangenaam in Haarlem. 17 graden. Het wordt maximaal 19. Maar de motregen en regen komt eraan. Vanaf 8 uur blijft het de hele dag regenen. En er komt zelfs een code geel aan. Jazeker. Vanaf 2 uur. En dat heeft alles te maken met hagel en windstoten rond de 70, 80 kilometer per uur. We krijgen even op ons donder vanwege dat prachtige weer. En denk je nou van ja, dat is lekker. Het is juni, de zomer. Volgende week wordt het weer wat mooier. Dan weet je dat in ieder geval.
1: Goedemorgen.
0: Chris Stapleton, hele grote jongen in Amerika. Zo groot zelfs dat Ram, die prachtige trucks, hem een eigen truck gegeven hebben. En hij zingt erover. Ja.

0: Chris Stapleton. Hij maakte hem een hele mooie deal. Samen met Ram. Dat zijn die hele grote trucks. Ja, die moet je wel kennen, denk ik. Met die grote stieren voor hem. Zij maakte een speciale Ram truck voor hem. Met als tegenprestatie. Ik maak een single. I'm a Ram. Dat is toch een goede deal. Dat lijkt me wel. Je ziet ze wel eens rijden in Nederland. In Amerika natuurlijk heel veel. Ja, het is een beetje gebeurd met het mooie weer, mensen. Als je straks naar buiten gaat, neem in ieder geval een paraplu mee of een regenjak. Want in Haarlem en omstreken en ook verder in Nederland blijft het nogal regenen. Je zit misschien nog thuis, je pakt je autosleutel. Dan ga ik jou even de verkeersinformatie geven in Noord-Holland, waar je rekening mee te houden hebt. Nou, dan gaan we even kijken. Op dit ogenblik 46 files met, hoeveel? 184 kilometer. Dat is niet niks. En ik ga je de belangrijkste geven. De A7, Purmerend Noord, Hoorn. 5 minuten sta je stil met 4 kilometer. En op diezelfde A7, de afrit Averhoorn, Purmerend. 7 minuten met 7 kilometer. De A10 heeft ook al een probleem. Bij Landsmeer, Amsterdam, Hemhavens. Dat is bij knooppunt de Nieuwe Meer. 4 minuten met 2 kilometer. Dan scrollen een beetje naar beneden, want de B-wegen hebben ook last van met name die A9 waarop gewerkt wordt. Dan loop je ook in een vuikje, zoals het zo mooi heet. Bijvoorbeeld de N9 Den Helder richting Amstelveen, de afrit Egmond-Akersloot. 9 minuten met 2 kilometer vertraging. Hebben we nog meer voor je? Jawel, Alkmaar-Amsterdam bij Castricum, de aansluiting met de A9. Daar heb je hem dus, de N203. 7 minuten met 4 kilometer. Heb ik nog meer voor je? De N242, Middenmeer-Alkmaar. Hier Hugowaard, de aansluiting met de A9. Allemaal aansluitingen met de A9 hebben weer een probleem. Ja. 10 minuten met 6 kilometer. Dat is het sterkte.
1: Dit is Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, je zal allemaal in die file zitten. Nou, dan lekkere muziek voor je. Uit de film Devil Wears Prada, nummer 2, Shanna Spiro.

0: Als je nou zegt, ik herken die stem.
1: Ja, dat klopt wel, hè.
0: Shanna Spiro van Die on This Hill. En ze mocht meedoen op het album Devils Wear Prada. Het tweede deel. Ben nog niet geweest. Wat? Ga jij daar naartoe? Ja, ik vind dat leuk. Material Lover. 7:59 op jouw radio. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En in het weekend, op zaterdag en zondag, tussen 7 en 9. 7 dagen per week. Jouw ochtendshow. Vandaag de dag. Ja, mooi, hè? De fusie tussen wij...

0: Met name de bijbehorende logo in blauw en groen, want zo ziet het eruit, krijgt het samengaan van deze twee welzijnsorganisaties officieel vorm. Volgens directeur-bestuurders Johan van Buren voor Bloemendaal en Carola van Oele voor Heemstede is de naam Sterk zeer treffend. Het zegt in één woord waarvoor wij staan, aldus van Buren. Ons werk draagt bij aan een sterke samenleving en dat mensen weer zelfstandig door het leven kunnen. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke mooi. Ja, wat doet deze welzijnsorganisatie? De medewerkers en de vrijwilligers van WHB organiseren voorzieningen en activiteiten voor inwoners van alle leeftijden in Bloemendaal en Heemstede. De organisatie richt zich onder meer op preventie, ontmoeting en het ondersteunen van inwoners bij deelname aan de samenleving. Ja, en met die samengaan zijn er gelukkig ook meer mensen die, ja, die ondersteuning kunnen verlenen. Als je terug wil lezen, kijk even op harmsdagblad.nl.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, ik zei het al. 47 files op dit ogenblik. Met 215 kilometer. Driver's seat, zit jij daarin? Sniff and tears.

0: 1978. Oh, wat gaan we terug in de tijd. Van het album Fickle Heart. Snip in the Tears. Ja, en als je onderweg bent en je zit ergens in een file. Sterkte. Het ziet er wat druk uit in Noord-Holland. Straks na het Haarlem 105 nieuws kom ik terug met de actuele informatie. Maar nogmaals, als je erin zit, sterkte. Nog één nummer en dan zit hij voor je klaar. Het Haarlem 105 nieuws. So win. Met een Y. Chasing Ghosts.
1: Did you hate me so deeply? You made it look easy to leave in the blink of an eye.

0: De mooie bellen, toch? Chasing Ghosts. En onze eigen Ghost zit klaar. Dat was een grapje, Arthur. De nieuwslezer van dienst voor het Haarlem 105 Nieuws. Elk uur rond de klok van 12:30. Het Haarlem 105 Nieuws. Met Arthur Meijer.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen, Arthur.
2: Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. De Krukjesbrug werkt nog steeds niet naar behoren. Al een tijdje sluit de brug niet altijd even goed. Vorige week is hij voor onderzoek even afgesloten geweest, maar de oorzaak is nog niet achterhaald. Wegverkeer kan de brug wel weer gebruiken, maar voor boten blijft hij gesloten. Hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. Een fietser is gisteren aangereden op de Heemsteedse Dreef. Dit gebeurde rond 4 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de slachtoffer is met volgens nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto is flink beschadigd door de klap en het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een open deurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving, kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staat er onder meer file door de werkzaamheden aan de A9. Het is daardoor extra druk op de A9 en ook op de N9. Op de N242 heb je 10 minuten oponthoud van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Verder sta je een kwartier in de file op de A7 van Zaanstad naar Horen, want bij Horen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. Voor het Haarlem 105 nieuws. We komen je straks weer tegen om 8:30. Het is licht, maar het was nog donker. The dark before the dawn.

The Dark Before the Dawn. Het is donker en het wordt licht in je woning. 6:06. Zonmieu, hun allerlaatste alweer. Nou ja, er komen er nog meer, maar het is hun laatste single. En ik vind het een mooie, hoor.

Ja, we hebben de harmslag overgeslagen op de 2 juni, de dinsdag 2 juni 2026. En daar staat een heel interessant verhaal in Velsenbroek. Velsenbroek ligt natuurlijk bij Haarlem. In 2023 dreigt de wijk- en seniorencentrum De Hofstede nog te verdwijnen. Maar we trekken steeds meer bezoekers. Wel 850 per week. En niet alleen maar senioren. Ook jongere inwoners van Velsenbroek en andere wijken weten ons te vinden. Zo zegt Pieter Paap. Hij is de beheerder en secretaris van de stichting van het wijkcentrum in Velsenbroek. Dat centrum is gevestigd op de begane grond van het complex van Velison Wonen met 150 woningen voor zelfstandig wonende senioren. Aan de overzijde zie je het winkelcentrum Velsenbroek liggen. Ja, ik ken Velsenbroek. Ik heb er ooit gewoond. En ik weet ongeveer waar dat zit. En daarbij ook de bibliotheek. En dat was nog wel een issue, want in 2023 liep de emotie nogal hoog op toen de gemeente het wijk- en het seniorencentrum wilde laten opgaan in de nieuwe opzet van de bibliotheek als multifunctioneel gebouw. Nou ja, de Paap zelf, de bestuurder Pieter Paap, die was indertijd bij de gemeenteraad en sprak hij in. Hij benadrukte dat lang niet alle ouderen in staat zijn om van de Hofstede naar de bibliotheek te gaan. Ook zou het niet eens passen om het biljart, de gezamenlijke maaltijden en de vele activiteiten daarheen te verhuizen. Uiteindelijk ging de gemeente daarmee akkoord. En ja, nu is er van alles en nog wat te doen. Vaste gebruikers zijn bijvoorbeeld 4 biljartverenigingen. Niet 1, niet 2, maar 4. Klaverjassers, bridgers, schilders, een wandelclub en zorgbalans. De huur is laag en voor onze inkomsten is de bar belangrijk. Nou, lees het stuk even terug. Het ziet er allemaal hartstikke leuk uit. Er zitten ook een paar leuke foto's bij. Wijkcentrum De Hofstede in de Velsenbroek. We gaan zo even kijken naar de verkeersinformatie. En misschien is dat wel toepasselijk als we nu draaien. Fast car. Niet als je in de file staat. Jonas Blue. 8 over 8.

0: Fast Car, featuring Dakota. Maar je kent het natuurlijk van Tracy Chapman. Dan ging het iets langzamer. Jonas Blue op je radio. Ja, Fast Car. Hoe hard kun je rijden als je in file staat? Dus niet zo hard. En als ik naar het plaatje in de ANWB kijk, zie ik heel veel rode streepjes in Noord-Holland. Dus we gaan je meegeven wat er allemaal aan de hand is. Daar komt-ie. De A7, Zaanstad-Hoorn bij Purmerend Noord, afrit Averhoorn. 6 minuten met de 4 kilometer. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtauto. Daar moet je niet zijn. Verderop Purmerend Noord richting Hoorn. 3 minuten met 3 kilometer stilstaand verkeer. Wat dat betreft. Dan gaan we naar de A7 Hoorn, Zaanstad bij afrit Averhoorn, Purmerend. 8 minuten met 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Heel vervelend. De A9, Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Beverwijk. Knooppunt Rotterpolderplein. 8 minuten met 5 kilometer vertraging. Dan gaan we door naar de B-wegen. Dus ik moet even naar beneden scrollen, zoals dat zo mooi heet, op die prachtige ANWB-site. Dus ik scroll me rot. Het is ook een... Ik moet je even zeggen, de ANWB heeft een nieuwe opzet. En daar staat werkelijk elk probleem staat apart nu. Niet meer onder één grote noemer. Nee, maakt niet uit. N9, Den Helder, Amstelveen bij de afrit Egmond-Akersloot. Daar sta je 5 minuten vast met 2 kilometer. Dan gaan we even kijken of we nog iets meer voor je hebben. Natuurlijk hebben we meer. Wat dacht je van bijvoorbeeld... Nou, ik scroll nog even verder. Ik zie... Ah ja, de N242 Middenmeer-Alkmaar. Hier Hugo Waard met de aansluiting met de A9. Het heeft alles met die werkzaamheden met de A9 te maken. 8 minuten met 5 kilometer. De N246 Westgrafdijk-Beverwijk. De aansluiting met de 514. 4 minuten met 2 kilometer. De N247 heb ik er 2. Hoorn Amsterdam bij Monnikendam, Broek en Waterland. 5 minuten met 2 kilometer. En Broek en Waterland Noord, Het Schouw. 3 minuten met 3 kilometer. Zijn dat ze allemaal? Ik denk het wel. Ik ga nog even door. Oh, wat zijn dat veel B-wegen, ja. Nee, dat zijn ze. Sterkt allemaal.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, het lijkt een beetje een opgave. Die verkeersinformatie. Van Velsen.

van Velzen. Muziek uit je buurt. Want daar woont hij, hè? In de buurt. Soms zingt hij Nederlands. En dan weer Engels. Wat is jouw favoriet, als je het wil laten weten? We zijn bereikbaar via 0600 500 538. WhatsApp ons. Hoor je Roel liever in het Nederlands of in het Engels? Dit is Only Flames Flying High. Ik heb zo het weerbericht voor je.

Ja, in Haarlem is het op dit ogenblik 17 graden. Het klinkt heel aangenaam. Dat is het misschien ook wel. Het wordt maximaal 19 graden. Maar het regent en het blijft regenen de hele dag. Sterker nog, er komt een code geel rond 2 uur vanmiddag. Met zware windstoten tussen de 60 en 70 kilometer per uur. Met hagel en onweer. Niet echt lekker. Dus als je nu de deur gaat, zou ik een paraplu of een regenjas meenemen. Dan komt het allemaal in orde.

voor 8 op je radio. En we draaien onderscheidende muziek. Gabriella Climi. Of Kilmi. Nee, Climi. Goed kijken met de bril. Pure Love. En over Pure Love gesproken. Gavin James. Jealous.

0: James.
1: Oh, and I'm jealous, I'm jealous.
0: Dat is nooit zo mooi, jaloers zijn.
1: Oh, I'm jealous.
0: Maar je kan er wel een heel mooi nummer over schrijven.
1: And I need to know.
0: We gaan richting het nieuws van 8 uur. Fallen. Chris Brown. Samen met Liam Thomas. Oh my God.

0: Fallen. Blijf rechtop staan. En zo zijn we aan het eind van het eerste uur van vandaag de dag. Jouw ochtendshow. Maar niet getreurd, hè? Want we gaan nog 2 uur door, jazeker. Elke werkdag van maandag tot en met vrijdag. Tussen 7 en 10. Heb je of Bob Evers, Pedro van Looy, Benito van Amersfoort of ondergetekende als gastheer. En in de weekenden hebben we Ron Anbeek. Op de zaterdag en de zondag tussen 7 en 9. Kortom, we zijn er 7 dagen in de week. En dat doen we met veel liefde en genoegen. Weer, verkeer, lokale informatie. Het is er allemaal. En zo hoort het ook. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Hou hem ingetuned. We zijn over een paar minuten terug. Eerst even het nieuws. En waarschijnlijk ook wat verkeersinformatie, want het is druk op de Noord-Hollandse wegen. Het heeft alles te maken met ook wegwerkzaamheden. En dan zijn we zo weer bij je terug. Tot zo!
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
5: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
4: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
6: Minder bewegen, toenemen in gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
4: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van hun kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files in Noord-Holland leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op een aantal wegen heb je wel wat meer oponthoud, zoals op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar is de vertraging een kwartier. Op de A10 Noord bij de Koentunnel sta je 10 minuten in de file. Op de N203 van Alkmaar naar Amstelveen heb je voor de aansluiting met de A9 ook 10 minuten tijdverlies. En het loopt behoorlijk vast door werkzaamheden op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met de N514 is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een hele goede morgen, Haarlem. 7:05 op jouw lokale radio. De lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En we zijn live in Studio 1, kan ik je vertellen. En je kunt ons ook live volgen via de Smartstream. Ja, dat is handig. Als je naar Breskens, Breda, Zeeland, Limburg rijdt, dat maakt niet uit. Je kunt in heel Nederland ons ontvangen als je kunt livestreamen en je hebt wifi in je auto. Via Haarlem105.nl op onze website kun je ons blijven volgen. Wat gaan we doen in de tweede uur? Straks om 8:30 kom je Arthur Meijer tegen, de nieuwslezer van de dag. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen. Een miljardendeal voor KLM en Schiphol. Dat klinkt goed en het is ook goed. Hij gaat je vertellen waar het precies over gaat, Arthur. En een aanrijding om te dreven, dat is minder goed overigens. En in Haarlem zijn de wethoudersposten rond. Ook daar vertelt Arthur over. En het gaat nog steeds niet goed met de Krukiusbrug, hè? Nog steeds stuk. En een mooi initiatief, gastenhuis voor dementerenden in Haarlem. Dat alles straks om 8:30. Ik heb natuurlijk het Haamsabbat voor je opengeslagen. Daar komen we ook een aantal interessante verhalen tegen. Dus die ga ik zeker met je delen. Maar we kijken eerst even naar het landelijke en internationale nieuws. Het Openbaar Ministerie komt met strafeisen tegen 13 verdachten in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. Dat ken je ongetwijfeld. De eis tegen hoofdverdachte Ridwan Taghi die volgt later. In eerste aanleg, daar komt hij, eiste het OM 6 keer levenslang. Wauw. De rechtbank legde die uiteindelijk 3 keer op aan Taghi en 2 medeverdachten. Ja, ik zei het net al even, dat denk ik natuurlijk expres. Woon je in het Zeeuwse Breskens, 120 bewoners. Bewoners van 120 huizen, het kunnen 120 bewoners zijn. Kan ook iets meer zijn. Die moeten een dag hun huis uit. Hoezo? Nou, in hun buurt wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. En dan moet je even uit de weg. Ja, begrijp ik ook wel. Ja, en het kan je niet ontgaan zijn. Het wereldkampioenschap komt eraan. En bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal geeft om 2:30 vanmiddag samen met een van zijn spelers een persconferentie. Daarin kijken ze onder meer vooruit op de oefenwedstrijd. En we noemen dat ook een uitzwaaiwedstrijd. Want daarna vertrekken ze echt richting Amerika. Morgen spelen ze tegen Algerije. Hopelijk wordt dat een leuke wedstrijd. En hebben we er een goed gevoel over als we richting het WK gaan. Nou, dat alles. We gaan straks even naar het weer. We gaan kijken naar de verkeersinformatie. Die is nogal stevig. En we draaien natuurlijk lekkere muziek.

Kings versus Cooking on Three Burners. Een lekkere bandnaam, hè? Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, de ochtendshow. Om 11 over 8. En je krijgt van mij zo het weerbericht. Wat gaat dat geven in Haarlem? Ja, het zal je geen verbazing zijn. Geen mooi weer. De regen begint er al te komen. En die blijft de hele dag doorgaan. Sterker nog, op dit ogenblik 17 graden. Het wordt maximaal 19 graden. Het is motregenen. Maar vanaf 2 uur krijgen we zware windstoten, hagel en onweer. Zelfs een code geel is afgegeven. Dus mocht jij nog naar buiten gaan, dan moet je denk ik... dan moet je gewoon even je regenjas aan. Een parapluutje. Kortom, alles om die regen tegen te gaan. Jelle Neconda. Hopelijk valt dat allemaal mee in Haarlem. Doctrine of Love.

0: Ja, de Doctrine of Love, maar dat houdt niet in dat er geen files zijn, om het zo maar te zeggen. 7:15 op jouw radio en we gaan eens even kijken wat we je allemaal kunnen melden op filegebied. En dat is veel, kan ik je vertellen. Op dit ogenblik 130 files met 559 kilometer, dat is niet niks. De A7 Permanent Noord Hoorn, dat begint al aardig op te lopen. 26 minuten met 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Dat was iets met een vrachtauto volgens mij. Dus hou daar rekening mee. Dan gaan we verder kijken. Den Oever, Zaanstad bij Wochtum, afrit Averhoorn. 7 minuten met 4 kilometer. De afrit Averhoorn-Purmerend, 5 minuten met 5 kilometer. Dan de A9, knooppunt Holendrecht-Amstelveen. 3 minuten met 3 kilometer. Dan de A9, Heemskerk, knooppunt Kooimeer. 4 minuten met 9 kilometer. En ook op de A9, knooppunt Kooimeer-Akersloot. 3 minuten met 4 kilometer. Dan de A10, knooppunt Watergraafsmeer, Amsterdam-Buitenveldert. 3 minuten met 5 kilometer. Dan scrollen we even naar beneden om te kijken of er nog speciale dingen op de hoofdwegen zijn. Die zijn er niet. Dan scrollen we verder naar beneden. Heel ver naar beneden. Ja, het is een nieuwe opzet van de verkeersinformatie van de ANWB. En dan moet je dus even echt zoeken. Maar dat geeft niet. Dat doen we graag. Dat doen we geen plezier. We gaan even kijken of wij bekenden tegenkomen. Haarlem-Nieuw-Vennep bij Hoofddorp, de aansluiting met de A9. De N205, 8 minuten met 2 kilometer. Dan kijken we nog even verder of we nog wat andere B-wegen zien. Natuurlijk zien we die. De N242, Middenmeer-Alkmaar. Bij de ring Alkmaar met de aansluiting met de A9. Heeft alles te maken met die A9-werkzaamheden. 4 minuten met 6 kilometer. De N246, West-Grafdijk-Beverwijk. De aansluiting met de N244. 42 minuten met 5 kilometer. Je zal er maar in staan. Dat wil je toch niet weten? Nee, dus sterkte daar vooral. Heb ik nog meer voor je? Ik scroll nog even door. En dan is dat het, denk ik wel. Sterkte allemaal.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Dit is Haarlem 105. Dua Lipa. En van Dua Lipa naar Toto. Maar ze bezingen vele dames. En dit is er een van. Pamela.

blijft een mooi nummer. Toto. We kennen ze natuurlijk van de Afrika. Maar dit is er ook eentje hoor. 8:55. En misschien zit je al te wachten op het Haarlem 105 nieuws. Dat komt er zo aan. Maar we hebben nog een lekker nummer. Ilse de Lange staat voor je klaar. Niet letterlijk, maar wel digitaal. Something good. Nou, dat moet het zeker zijn. Richting het Haarlem 105 nieuws.

0: Ja, zoals ik zei, kijken op de klok. En dat betekent dat het elk uur rond de klok van half het Haarlem 105 nieuws. En dit keer... Arthur is de nieuwslezer van dienst. Kom hem wel in, Arthur.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Arthur, goedemorgen.
2: Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. D66-leden Bas van Leeuwen en Meriem Sinem worden wethouders in Haarlem. Daarmee zijn de laatste posten voor het nieuwe stadsbestuur vervuld. Van Leeuwen is al 4 jaar wethouder en heeft zich onder andere bezig gehouden met het parkeerbeleid. Sinem was vanaf 2018 raadslid, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. Zij is nu de eerste Haarlemse wethouder met migratieachtergrond. De Krukjesbrug werkt nog steeds niet naar behoren. Al een tijdje sluit de brug niet altijd even goed. Vorige week is hij voor onderzoek even afgesloten geweest, maar de oorzaak is nog niet achterhaald. Wegverkeer kan de brug wel weer gebruiken, maar voor boten blijft hij gesloten. Hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een opendeurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving, kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is tegen afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof en vakanties werden duurder in mei. Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. Er vielen zeker 10 doden. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli nog een zwaardere stroomaansluiting te krijgen, bijvoorbeeld voor een laadpaal. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar hard stijgen. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat in de file onder meer door werkzaamheden aan de A9... Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de N514. Op de A7 van Zaanstad naar Horen sta je tussen Purmerend en Horen een half uur vast door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En het is druk op de N201 van Hilversum naar Uithoren tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.

0: jouw nummer is tot 6:30 op jouw radio. We slaan het Haamstadblad open. En daar staat een mooie fusie tussen Wij Heemstede en Welzijn Bloemendaal. Die is van de week, heeft die plaatsgevonden. En is ook zichtbaar voor de inwoners door een nieuwe naam en een logo met andere kleuren. De fusieorganisatie gaat verder onder de naam, daar komt die, Sterk Bloemendaal Heemstede. De bijeenkomst was in aanwezigheid van onder meer vrijwilligers, medewerkers, wethouders en ambtenaren bij de Luifel in Heemstede. Als je Heemstede naar bent, dan ken je dat ongetwijfeld. Van de bekendmaking werd een behoorlijke happening gemaakt, kan ik je vertellen. Inclusief een liedje van een ingehuurde muzikant, merchandise en een sportoefening op muziek. Ja, met de presentatie van de nieuwe naam en het bijbehorende logo in blauw en groen, zo ziet het logo eruit, krijgt het samengaan van deze twee welzijnsorganisaties officieel vorm. Volgens directeur-bestuurders Johan van Buren, die voor Bloemendaal is, en Corolla van Oerle voor Heemstede, is de naam sterk zeer treffend. Het zegt in één woord waar wij voor staan, aldus van Buren. Ons werk draagt bij aan een sterke samenleving en dat mensen weer zelfstandig en sterk door het leven kunnen. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Er zitten ook een paar hele leuke foto's bij. Ja, hoe zit dat nou precies met de welzijn? De medewerkers en vrijwilligers van de WHB organiseren voorzieningen en activiteiten voor inwoners van alle leeftijden in Bloemendaal en Heemstede. De organisatie richt zich onder meer op preventie, ontmoeting en het ondersteunen van inwoners bij deelname aan de samenleving. Nou, dat klinkt toch allemaal hartstikke mooi?
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even een rustpuntje. In al dat geweld, je bent misschien net wakker. De wekkerradio gaat af. Haarlem 105 staat op. En het wordt zo'n dag. Zo'n easy dag.

Origineel van de Commodores. Maar het is natuurlijk Lionel Richie met stem. Ik zag hem vorig jaar in de Ziggo Dome. Eén groot feest. De dag daarna was hij jarig. En het leuke is, hij kan al die nummers van de Commodores natuurlijk ook zingen. En deze zong hij natuurlijk ook. 10 over 8:30.

0: Klein Hoortje komt uit Tuskegee. En dan doen ze het allemaal een beetje rustig aan. Easy like Sunday morning. Nou, het is nog lang niet. Dinsdag, de 2e juni des heren 2026. En je luistert naar Haarlem 105. Live vanaf de zeilweg nummer 10. Kijken wij even in het Haarlems Dagblad. Jazeker. ProRail gaat de spoordijk tussen Haarlem en Overveen versterken om de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor op lange termijn te waarborgen. Jazeker. Uit recent onderzoek namelijk is gebleken dat delen van de dijk niet langer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Hoewel er volgens ProRail geen sprake is van direct gevaar, nou dat hoop ik niet zeg, is versterking noodzakelijk om toekomstige problemen te voorkomen. Op kwetsbare locaties worden damwanden geplaatst om te voorkomen dat de grond langs het spoor verschuift of verzakt. De werkzaamheden staan los van eventuele plannen voor zwaardere treinen of om met hogere snelheden te gaan rijden. Naast de versterking van de dijk worden ook de schouwpaden, mooi woord, schouwpaden, langs het traject vernieuwd en komt er een taluttrap, ook een leuk woord, zodat inspecteurs het spoor veilig kunnen blijven controleren. Wanneer gaan die werkzaamheden plaatsvinden? Van 16 november tot en met 5 december. Ik wou zeggen, zet het in je agenda, maar ja, dat gaat gewoon plaatsvinden en terwijl de treinen daar blijven rijden. Een goed idee van ProRail.
1: Dit is Haarlem 105.
0: De Bull, hij komt uit Frankrijk. De Bull. Altijd een grimlach. The Shadow of Your Smile, 12 over half 9.

Ja, zo kom je nog eens wat tegen. Dabeu, Franse DJ, producer en zanger. Maar The Shadow of Your Smile komt je misschien bekend voor. Dat klopt, Andy Williams heeft dat ooit gezongen. En dat komt uit de film The Sandpiper uit 1965. Soms is iets ouds best leuk om in het nieuwe jasje te steken. 14 voor 9. We gaan even naar de verkeersinformatie kijken. Het is druk op de Noord-Hollandse wegen.

zoals gezegd, even kijken. 129 files met 592 kilometer. Alsof het niks is. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Naarden en Muiden. Naar de Muiden dus eigenlijk in dit geval. Langzaam rijdend verkeer met 4 minuten en 5 kilometer in totaal. Dan hebben we de A1 Muiden knooppunt Watergraafsmeer. 5 minuten met 4 kilometer. Dan gaan we even kijken. Apkoude op de A2 richting knooppunt Amstel. 10 minuten met 7 kilometer. Dan scrollen we langzaam naar beneden. En dan komen we hopelijk wat anderen tegen. Nou ja, hopelijk eigenlijk niet. Maar ik moet het even voorlezen. De A7, Zaanstad Hoorn, Purmerend Noord. Hoorn, 3 minuten met 5 kilometer. Dan Averrit Averhoorn, Purmerend. 10 minuten met 12 kilometer op diezelfde A7. De A9, Akkersloot, knooppunt Kooimeer. Dat is Amstelveen richting Alkmaar. 3 minuten met 6 kilometer. En op de A10, knooppunt Kroenplein, knooppunt Watergraafsmeer. Dat is bij Landsmeer, Durgerdam. 3 minuten met 2 kilometer. En op diezelfde A10, Zeeburg, Amsterdam, Buitenveldert. 6 minuten met 6 kilometer. En op diezelfde A10, Amsterdam, De Baarsjes, Amsterdam, Oud-Zuid. 4 minuten met 4 kilometer. En ik val een beetje in herhaling. Maar op diezelfde A10 heb je ook afrit Volendam, Amsterdam, Hemavens. 8 minuten met 6 kilometer. Het is allemaal niks. Het is erg druk in de Noord-Hollandse wegen. We scrollen even wat naar beneden en kijken of we nog wat bijzonderheden gaan krijgen. Nou, niet in de grote A, ik noem dat een beetje de A-wegen, maar wellicht wel de B-wegen. Dan gaan we even scrollen, want dan moet ik langs alle B-wegen, dat zijn er veel, kan ik je vertellen. De N208 Haarlem-Sassenheim bij Lisse Sassenheim Centrum, 6 minuten 2 kilometer. Is dat vanwege de bloembol? Dat zou zomaar kunnen. Hoewel het heel erg regent, dus dan ga je toch niet lopen kijken, denk ik dan bij mezelf. Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan nog even verder scrollen naar beneden. Dan hebben we de N242 Ring Alkmaar, de aansluiting met de A9, 4 minuten met 5 kilometer. Dan heb ik Westgrafdijk Beverwijk, dat is de N246. De aansluiting met de N244 Marken Binnen, 12 minuten met 2 kilometer. Ben ik er dan? Ik denk dat ik er ben. Sterkt allemaal. 105. Heb je hem gezien in de Johan Cruijff Arena? Harry Styles.

0: er waren nog wel klachten over de duurte. De hoogte van de kaartjes. Hè. Tegenwoordig zijn kaartjes erg duur. Als je nou een optreden, een live optreden van een artiest wil. Harry Styles. Zelfs de voetbalkamp Ajax moest naar Volendam uitwijken. Want ja, het was al verhuurd, hè? Negen voor negen. We gaan nog tot 10 uur door. Jouw ochtendshow vandaag de dag, elke werkdag tussen 7 en 10. We slaan het Haamsdagblad even open. En er is een interessante informatie over het wijkcentrum De Hofstede in Velsenbroek. Jazeker, in 2023 draagde namelijk het wijk- en seniorencentrum De Hofstede nog te verdwijnen. Maar we trekken steeds meer bezoekers, wel 850 per week. Zo zegt Pieter Paap, hij is beheerder en secretaris van de stichting van het wijkcentrum in Velsenbroek. Het zijn niet alleen senioren, ook jongere inwoners uit Velsenbroek en andere wijken weten ons te vinden. Het centrum is gevestigd op de begane grond van het complex van Velizon Wonen met 140 woningen voor zelfstandig wonende senioren. Aan de overzijde zie je het winkelcentrum Velsenbroek. Nou heb ik toevallig zelf ooit in Velsenbroek gewoond, dus ik weet ongeveer waar dit ligt. En daarbij ook de bibliotheek. Ja, die bibliotheek, dat was even een item, want in 2023 liepen de emoties hoog op toen de gemeente het wijk- en seniorencentrum wilde laten opgaan in de nieuwe opzet van de bibliotheek als multifunctioneel gebouw. Ja, dat was nou net niet de bedoeling. Paap sprak indertijd in de gemeenteraad in. Hij benadrukte dat lang niet alle ouderen in staat zijn om naar de Hofstede, van de Hofstede naar de bibliotheek te gaan. En ook zou het niet eens passen om het biljarten, de gezamenlijke maaltijden en de vele activiteiten daarheen te verhuizen. Nou, hij kreeg gelukkig gelijk. Er werd gehoord, om het zo maar te zeggen. En daarmee hebben ze nu op dit ogenblik een ontzettend actief bewoners daar, zeg. Vaste gebruikers zijn bijvoorbeeld, waar komt die, 4 biljartverenigingen. Alsof het niks is. Klaverjassers, britjers, schilders, een wandelclub en zorgbalans. De huur is laag en voor onze inkomsten is de bar natuurlijk belangrijk. Nou, kijk even het stuk na. Er staan ook een paar leuke foto's bij op haarlemsdagblad.nl.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even een rustpuntje. Altijd belangrijk. Die man met die prachtige stem, Teddy Swims. Waarom moet je alles weten in het leven? Some things.

0: Ja, als je regelmatig luistert op de dinsdag of de vrijdag, dan kom je hem ook regelmatig tegen. Ik blijf dat zo'n mooi nummer vinden. Met de diepere achtergrond erachter. Some things I'll never know.
1: Did I turn over every stone?
0: Daddy, swim.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Chef Special. Sluit af het tweede uur vandaag de dag. Joshua, vertel.

Zes specials, ze treden op in de Philharmonie. Vrijdag 2 oktober. En misschien wordt het al een afscheidsconcert. Zoals je weet, de bassist stopt. En Chef Special denkt erover na. Superman, we sluiten het tweede uur af. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Hou hem ingetuned, tot zo na het nieuws.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
4: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
3: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
5: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. We weten wat er van ons verwacht wordt.
3: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in Noord-Holland die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A27, daar heb je nog 10 minuten tijdverlies van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam sta je voor knooppunt Amstel ook nog zo'n 10 minuten in de file. En op de A10 Noord bij de Koentunnel is de vertraging ook een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
7: De Zuidwester op voor vanmiddag.
8: 105. Goedemorgen.
9: Let's get

0: De opening van het derde uur, vandaag de dag. Met een hele grote hit van Tiësto. En kijk voor alles op YouTube naar het filmpje. Oh, zo leuk. Ik verklap niet, ga maar kijken. Het is een beetje een soort thriller van Michael Jackson video. Een hele goede morgen. 5 over 9, bijna 6 over 9 op jouw lokale radio. Haarlem 105. Jazeker, live vanuit de Zijweg. Zeilweg nummer 10. In Studio 1 zitten we en de regen drupt. Ik ga je straks alles over het weer verrichten in Haarlem vertellen. Wat gaan we doen in dit laatste uur? Straks om 9:30. Ja, dan is hij er. De nieuwslezer van dienst, Arthur Meijer. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen. Miljarden Schiphol, een miljardendeal voor KLM en Schiphol. Dat klinkt positief en dat is het ook. Hij vertelt erover. Wat minder prettig, een aanrijding op de Dreef. En de wethoudersposten in Haarlem zijn rond. Ja, de Krukjesbrug blijft problemen geven. Nog steeds stuk. En een mooi initiatief, een gastenhuis voor dementerenden in Haarlem. Daar gaat Arthur Meijer het straks over hebben om 9:30. Jazeker. We kijken even naar het landelijke nieuws. Het Openbaar Ministerie komt met strafeisen tegen 13 verdachten in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. Je weet wel, met Ridouan Taghi. Die eist tegen de hoofdverdachte Ridouan Taghi. Die volgt later. In eerste aanleg eiste het Openbaar Ministerie 6 keer levenslang. De rechtbank legde die uiteindelijk 3 keer op aan Taghi en 2 medeverdachten. Ja, en het WK gaat toch echt beginnen. Het zit eraan te komen. En het Nederlands elftal speelt morgen een oefenwedstrijd tegen Algerije. Wat gaat dat worden? Algerije. Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal uiteraard geeft om 2:30 een persconferentie samen met een van zijn spelers. En laten we hopen dat we een mooie wedstrijd gaan zien woensdag. We kijken straks even naar het weer. Het wordt paraplu en regenjas weer. En straks nog, er komt de code geel aan, maar daar ga ik je straks over vertellen. De verkeersinformatie houden we natuurlijk ook even in de gaten, want het is druk op de wegen. Het loopt wel wat af, 89 files met 368 kilometer. En we draaien lekkere muziek voor je.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: We gaan niet naar zuid. We gaan niet naar noord. We gaan niet naar oost. Maar om 8 over 9 gaan we naar het westen. Pet Shop Boys op jouw radio.

Jij kunt niet alleen radio luisteren, maar ook radio kijken. En ik probeer uit te zoeken waar het westen ligt. Ik wijs ze allemaal maar aan. 11 over 9, goedemorgen. Jij luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag. En dit zijn de Pet Shop Boys. En ze bezingen het westen. Je krijgt zo van mij het weerbericht in Haarlem en omstreken. Paraplu en regenjas mee.

Nou, het is op dit ogenblik 17 graden, maar het regent in Haarlem en het blijft regenen de hele dag. De zomer is even voorbij, maar die komt volgende week wel weer terug. Maar let op, code geel vanaf 2 uur. Hevig onweer, hagel en windstoten tot 60, 70 kilometer per uur. Dan moet je dus gewoon binnen blijven. Let me tell you.

0: You my little boo thing. So I don't give a hoot what you do say, girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl.
1: Little boo thing. Paul Russell. Het is the best of my love, hè? Weet je dat nog? Ja. Het was dus weer zo'n cover, Little Boo Thang. Ja, zo zie je maar. We gaan even kijken naar... Waar gaan we nou kijken? Ja, dat ga ik je vertellen. Het is een burgerinitiatief, jazeker. Het wordt voor de inwoners van Noord-Holland... en dus ook de inwoners van Haarlem... iets makkelijker om een burgerinitiatief in te dienen bij de provincie. Nu moeten nog zo'n 5000 ondersteunende handtekeningen worden geregeld... om een onderwerp op de agenda van de Provinciale Staten te zetten... zodat er over vergaderd kan gaan worden. Maar dat gaat straks omlaag naar 1500. De Provinciale Staten stemden gisteren unaniem in met een motie daartoe van GroenLinks, PvdA en 21. Om dit in een zogenaamde participatieverordening te wijzigen. De indieners vinden de huidige drempel te hoog. Ze wijzen erop dat initiatieven vanuit de bevolking leiden tot een grotere betrokkenheid. En dan bleek het al dat Noord-Holland verreweg het hoogste aantal onder handtekeningen nodig had. 5000 bij onderzoek bleek in Utrecht en Limburg de vereiste 1500 al te zijn. Zuid-Holland, 1000 handtekeningen. Nou, mooie situatie. Eerdere burgerinitiatieven, want daar hebben we het dan over in Noord-Holland, ging over de hobbyjacht en over de boskap bij Schorrel.
2: Dit is 105.
1: Nou, dan ben je dat ook weer.
2: Radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ik heb Rondé voor je klaar liggen. Het gaat over de voicemail.

Ja, maar wat je niet kan bellen is de verkeersinformatie, want die geef ik jou op dit ogenblik. We gaan even kijken. 52 files met 226 kilometer. Het is niet niks, het is gewoon dinsdag. Het is druk op de 2e juni. En zeker ook in Noord-Holland. Ik ga je de belangrijkste files geven die in Noord-Holland nog bezig zijn. De A7 Purmerend Noord Hoorn, 4 minuten met 2 kilometer. De A8 Zaanstad Koog, Zaanstad Zuid, 8 minuten met 4 kilometer. De A9 knooppunt Holendrecht richting Amstelveen, dat is Diemen richting Amstelveen, 3 minuten met 4 kilometer. Dan heb ik er 2 op de A10, knooppunt Watergasmeer Amsterdam Buitenvelder, sta je 5 minuten vast met 5 kilometer. En de afrit Volendam Amsterdam Hemmenhavens, 14 minuten met 5 kilometer. Dan de A10, knooppunt Koepijn, knooppunt Amstel bij Amsterdam West, knooppunt Amstel, 3 minuten met 5 kilometer. Dan scrollen we naar beneden, want dan hebben we de meeste wel gehad op de A-wegen, de hoofdwegen. Wat hebben we met de B-wegen te maken? Nou, daar hebben we wel iets mee te maken, omdat dat vaak aansluitingen zijn richting. We gaan even kijken of ik daar nog iets voor je heb. En het ziet er naar uit. Ja, ik moet het even scrollen. Ja, de N516 Zaandam-Oostzaan bij Zaandam-Zuid, de aansluiting met de A8. 7 minuten met 2 kilometer. Sterkt allemaal. 105. Word up. Zo heet hij. Het is van Camillo. Bijna 10:50. Heb je net ingeschakeld bij Haarlem 105? Blijf lekker luisteren. Over 10 minuten hebben we het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. 105.

Afkomstig van de band. Amerikaanse band in genre funk, rhythm and blues. Cameo. Terug in de tijd, maar het klinkt nog lekker, toch?

0: Bijna 21:30.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Iets melodieus. Je zou het niet zeggen. Van wie is dit nummer? Een pubquizvraag. Ik help je. Anouk. One day at a time.

nam het op. In 2023 maakte het album Dina en Jim. Samen met een Tsjechisch symfonisch orkest. Dan krijg je dit erbij. Oh.

0: One day at a time.
1: Ja, en als we naar het klokje kijken, dan weten we dat Arthur Meijer eraan komt. De nieuwslezer van de dag voor Haarlem 105 Nieuws. Elk uur rond de klok van 11:30. Dat betekent dat je Arthur Meijer straks om 11:30, 11:30, 12:30 kan horen. Kortom. Lokaal nieuws van je lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daarbuiten zit. Je kunt ons blijven volgen en livestreamen via haarlem105.nl. Op onze website kun je klikken op radio en dan radio luisteren of zelfs radio kijken. En dan ben je in Studio 1, live aan de Zijweg, Zuidweg nummer 10. En wij hebben nog een half uur te gaan. Eerst even het Haarlem 105 nieuws. Straks tussen 10 en 12. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105 met Haarlem Werkt, Jan Gaus. Ook elke werkdag tussen 10 en 5. Hier komt Arthur Meijer.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
1: Goedemorgen Arthur.
3: Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. Een fietser is gisteren aangereden op de Heemsteedse Dreef. Dit gebeurde rond 4 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de slachtoffer is met volgens nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto is flink beschadigd door de klap en het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. D66-leden Bas van Leeuwen en Meriem Sinem worden wethouders in Haarlem. Daarmee zijn de laatste posten voor het nieuwe stadsbestuur vervuld. Van Leeuwen is al 4 jaar wethouder en heeft zich onder andere bezig gehouden met het parkeerbeleid. Sinem was vanaf 2018 raadslid, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. Zij is nu de eerste Haarlemse wethouder met migratieachtergrond. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een open deurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving, kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De voedselbank had vorig jaar weer meer klanten. De armoede steeg vooral onder ouderen met alleen een AOW-uitkering, ZZP'ers en andere mensen met werk. De jaren daarvoor nam het aantal klanten bij de voedselbank juist af. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om en ruim 100 mensen raakten gewond. Het dodental loopt waarschijnlijk nog op. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was het nog 2,8%. Vooral brandstof werd duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. En ook de prijzen van vakanties stegen. Het weer, stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nog in de file op de A10, de Ring van Amsterdam. Op de Ring Noord doe je er 10 minuten langer over. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je bij Horen 5 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er stond een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
6: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
6: Met Rob Jonker.
1: Dankjewel Arthur voor het Haarlem 105 nieuws. Straks om 10:30 ben je er weer. Hier is Gilbert O'Sullivan.

0: dit klinkt als Bob Marley. Maar dat klopt ook wel. Het is de zoon van Stephen Marley. Zijn nieuwe album, Hills of Sintan. Het is de gelijknamige single. Grote schoenen die hij moet vullen, maar het klinkt toch lekker hoor. The Hills of Sintan. Ja, de fusie tussen Wij Heemstede en Welzijn Bloemendaal, die is vanaf deze week ook zichtbaar voor inwoners door een nieuwe naam en een logo met andere kleuren. Nou, de fusieorganisatie gaat verder onder de naam Sterk Bloemendaal Heemstede. Nou, dat lijkt me een hele zinvolle naam, toch? De bijeenkomst was in aanwezigheid van onder meer de vrijwilligers, medewerkers, wethouders en ambtenaren bij de Luifel in Heemstede. Als je Heemstedenaar bent, misschien ken je de Luifel. Van de bekendmaking werd een behoorlijke happening gemaakt, kan ik je vertellen. Inclusief een liedje van een ingehuurde muzikant, merchandise en zelfs ook een sportoefening op muziek. Nou, kijk eens aan. Met de presentatie van de nieuwe naam en de bijbehorende logo in blauw en groen krijgt het samengaan van deze twee welzijnsorganisaties officieel vorm. Zo zeggen de directeur-bestuurders Johan van Buren, die voor Bloemendaal is, en Carola van Oelen voor Heemstede. Ons werk draagt bij aan een sterke samenleving en dat mensen weer zelfstandig en sterk door het leven kunnen. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Ja, deze medewerkers en vrijwilligers van de WHB organiseren dus voorzieningen en activiteiten voor inwoners van alle leeftijden in Bloemendaal en Heemstede. De organisatie richt zich onder meer op preventie, ontmoeting en het ondersteunen van inwoners bij deelname aan de samenleving. Mooi verhaal.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Rillen en de Bombardiers. Muziek uit je buurt. Pretty Girls. Bijna 10 over 9:30. Nog 20 minuten vandaag de dag.

Muziek uit je buurt. Van tijd tot tijd draaien we nummers die uit deze omgeving komen. Rillen en de Bombardiers. Ze zijn al een paar keer op bevrijdingspop geweest, volgens mij. En dit gaat over Pretty Girls. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Mocht je nog niet buiten geweest zijn, dan ga ik je vertellen wat je te kan verwachten. Ja, wat kan je verwachten? Op dit ogenblik 18 graden. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Het gaat nog 1 graadje omhoog. Maar het regent op dit ogenblik in Haarlem en het blijft regenen. En vanaf 2 uur is het code geel, want er komen wat onweer en behoorlijke windstoten. 60, 70 kilometer per uur. En misschien zelfs ook hagel. Dus hou daar rekening mee als je naar buiten gaat met het aantrekken van een jas of wat dan ook. Terug in de tijd. 1973. Wauw. Ken je ze nog? Earth and Fire met Johnny Kaagman. Maybe tomorrow. Maar misschien ook vanavond wel. Maybe tonight. 13 over 9:30.

Earth and Fire. Genoemd naar de tweeling die in de groep zat. De tweeling Koers. ...1973. En blijft nog heerlijke muziek, toch?

0: lekker toch. ProRail, dat is iets minder lekker, maar dan toch. ProRail gaat de spoordijk tussen Haarlem en Overveen versterken om de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor op lange termijn te waarborgen. Niet onbelangrijk. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat delen van de dijk niet langer voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. Moeten we ons zorgen maken? Nee. Hoewel er volgens ProRail geen sprake is van direct gevaar, is versterking noodzakelijk om toekomstige problemen te voorkomen. Nou, oké. Preventie. Dus op kwetsbare locaties worden damwanden geplaatst om te voorkomen dat de grond langs het spoor verschuift of verzakt. De werkzaamheden staan los van eventuele plannen voor zwaardere treinen of om met hogere snelheden te gaan rijden. De uitvoering van het project, wanneer staat dat gepland? Ja, dat wordt een treinvrije periode van 3 weken. Er rijdt dus geen trein tussen Haarlem en Overveen van 16 november tot met 5 december. Het is bijna een Sinterklaas cadeautje. Ja, omwonenden moeten rekening houden met hinder door bouwverkeer, geluid en trillingen. ProRail zegt maatregelen te nemen om de overlast zo mogelijk te beperken. Maar hou er rekening mee, mocht je de trein altijd nemen van Haarlem naar Overveen, tussen 16 november en 5 december, niet dus.
1: Dit is Haarlem.
0: Young Gun Silver Fox. Ja. Still got it going on. We gaan nog even 13 minuten door. En dan zit Jan Gauws te trappelen van ongeduld. Met zijn Haarlem werkt. Zeker.

Het duo Young Gun Silver Fox. Ze treden regelmatig op in Nederland. En ze maken lekkere jazzy rhythm and blues muziek. En daar hebben we ruimte voor bij Haarlem 105. Fijn dat je nog steeds luistert of net inschakelt. Haarlem 105, de regionale zender. Dat bedoel ik. Oh. We gaan bijna afscheid nemen. En deze mag niet ontbreken. Fleetwood Mac.

Fleetwood. Bracht ze allemaal tezamen. Onder andere Stevie Nicks. En die hoor je hier zingen over Sarah. En dat is ook meteen het laatste nummer van vandaag de dag. Maar niet getreurd. Want ik zie wat Jan Gauws in petto heeft voor leuke nummers. Dus blijf vooral lekker, lekker luisteren naar Haarlem 105. Het is genoeg te beluisteren. De eindtune zet zich in. We maakten je wakker. We duwden je richting de badkamer. We zaten aan je koffietafel. En misschien reizen we wel een stukje met je mee. Want je kunt ons live streamen. Via haarlem105.nl. Kijk even op onze website. En klik op radio luisteren. Waar je ook maar bent in Nederland of zelfs daarbuiten. Het was mij een waar genoegen. We begonnen vanochtend om 7 uur live hier. Aan de Zeilweg nummer 10. Midden in het centrum van Haarlem. Morgen zit hier om 7 uur. Klaar wakker. Pedro van Looy. En op donderdag klaar wakker. Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik er weer. Ook hopelijk klaar wakker. Succes met het weer. Doe je zuidwester op. Vanmiddag gaat het echt... Ik kijk wel even naar buiten. Ik zie nog geen regen. Volgens de weersverwachting zou er gewoon moeten regenen in Haarlem. Maar... Het is wel code geel voor vanmiddag 2 uur. Heb een toch een goede dag, ondanks het slechte weer. Dank voor het luisteren en blijf lekker luisteren naar Jan Gauws met Haarlem werkt. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
4: Ja, goedemorgen. Het is 2 juni 2026. Met Gloria Gaynor, How High the Moon. Goedemorgen.
2: Hij is er elke dag, Jan Gaus. En Haarlem werkt. Haarlem 105. De Haarlem 105.

Macy Green en Flip was dit. En Gloria Gaynor daarvoor met How High the Moon. Even twee van die lekkere dance classics achter elkaar op 2 juni. En dit is de Blessed Madonna, Shades of Love.

0: Madonna. En de Shades of Love. Bouwstop luxe bungalows. Marina Park in Bloemendaal. Weer wachten is weer waardeloos. Ja, dat zal niet voor degenen zijn die het hebben aangespannen. Nee. Fietsen gewond bij een aanrijding met een auto op de Heemsteedse Dreef. Je kunt het allemaal bekijken op onze website.
1: It's like the first time I see sparkles, it's like every smile is new.

Guns Gun. Heerlijk nummer. Enjoy. Lekker hoor. Zeker. En check het nieuws op onze website. Haarlem. Precies. Haarlem 105. Na het Pinksterweekend, toen was het echt een weekend vol met incidenten op het strand van Zandvoort. Afgelopen dagen is het gelukkig rustig verlopen. De gemeente stelde vrijdag, zaterdag en zondag noodverordening voor. Dat was er zelfs voor nodig om het allemaal rustig te houden. En dat is gelukkig

Straks natuurlijk ook het Haarlem 105 nieuws. Dat nieuws zit er straks aan te komen om 10:30. Daartussendoor mooie muziek, onder andere van Zombie. Hier is 24 Hours.

Sommier en 24 Hours. Niet dit jaar, maar dus bij Beveiligingspop, maar het jaar daarvoor. In 2025. Dat was toen ook heel erg genieten van Sommier. Toen was dit nummer, dat was er nog niet volgens mij. Nee. Even. Ja, precies. Hij fluistert iets. En dit is dat oude nummer van Tavares. Ja, It Only Takes a Minute.

verhaaltje erbij. Ik ken deze versie helemaal niet. Echt helemaal compleet langs me heen gedaan. Op een andere manier, ik weet het niet. De vader is natuurlijk wel, die ken ik met dit nummer. Maar Jonathan King? Nee. Geen idee. Vond het wel even leuk om hem te draaien. Ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. Dit is Ilse de Lange. Some

auto grotendeels verwoest bij een brand in Heemstede. Schuur volledig verwoest bij een brand aan de Delftlaan in Haarlem. Na veiligheidsrisicogebied nu noodverordening. Dat was er in Zandvoort. Onrustige Pinksterdagen daar geweest. Afgelopen weekend is dat er gelukkig wel weer rustig geweest. Ja. Duizenden strip- en beeldverhaalliefhebbers waren dit weekend in de stad. Wat was dat mooi, hè? Zeker. En een grote drukte bij de informatiemarkt over de projecten rondom de Schipholweg. Je kunt het allemaal zien op onze website, aardem105.nl. En dit is Dr. Alban.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. De Krukjesbrug werkt nog steeds niet naar behoren. Al een tijdje sluit de brug niet altijd even goed. Vorige week is hij voor onderzoek even afgesloten geweest, maar de oorzaak is nog niet achterhaald. Wegverkeer kan de brug wel weer gebruiken, maar voor boten blijft hij gesloten. Hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. Een fietser is gisteren aangereden op de Heemsteedse Dreef. Dit gebeurde rond 4 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de slachtoffer is met volgens nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto is flink beschadigd door de klap en het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een open-deurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn. En dan nog het weer. Na de warme periode wordt het vandaag slechter weer. Vanmiddag geldt code geel vanwege hagel, harde windstoten en onweer. En de rest van de dag is het wisselvallig, bewolkt en niet warmer dan 20 graden. Morgen wordt het zonniger en de temperatuur blijft dan rond de 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

My Life Away. Ja. Nou, misschien ben je je vrachtwagenchauffeur wel. Hè? Driving My Life Away. Het is dinsdag. Het is 2 juni. Ah, ik

nog even de titel. Ja, gezien. Hoor je ze? Goed luisteren. Twilight zingen ze.

0: on Mars, and I just might. Het is ruim 11:15. En dit soort klanken ga je horen op 24 juni. Juno, dus deze maand, woensdag 24 juni. Het Harbor Festival in Heemstede. In de haven van Heemstede, ja zeker. En er komen allerlei optredens. Onder andere de Hermes House Band, Jorik van Noorden uit Arnhem, Sweetwood, D'Amelio Kuiters gaan allemaal optreden. Woensdag 24 juni, vanaf 5 tot 10:30 is dat, ja. En dan kun je ook met je boot in de haven gaan liggen. Het is ook allemaal voor het goede doel. En kijk even op de website harborfestivalheemstede.nl. Ja, leuk. Ja, ik vind het wel mooi hoor, dat er ook zo dit soort dingen worden georganiseerd in Heemstede. Ik zeg het nogmaals, woensdag 24 juli vanaf 5:00 in de Haarlem. In de haven van Heemstede. Een bruisend festivalterrein gaat dat worden.
1: First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned.

Famous House Band, heb je natuurlijk gehoord. Ja. En die gaan dus optreden op woensdag 24 juni. Met ook een... alles wat er overblijft, met aftrek van kosten, gaat naar het goede doel. Haarlemse alleenstaande tegen kinderarmoede. En het wordt allemaal georganiseerd door de Rotary Heemstede Bennebroek en Zandvoort Brederode. Twee Rotary clubs die elkaar de handen ineen hebben geslagen. Voor een fantastisch mooi Harbor Festival in Heemstede op woensdag 24 juni. Ah, dat is toch mooi. Ja. De mannen waren ook hier afgelopen zondag even in de studio om dat allemaal te promoten. Terrein over om 16:30, muziek op de kades, startoptredens vanaf 18:00.

Wat spelt hij nou eigenlijk? Dangerous. Sipu. Dangerous Lover. Draaien we veel hier, dit paadje.

Ik heb nog twee liedjes. In ieder geval nog twee liedjes. Sommige liedjes zijn echt heel kort, hè? Maar twee minuten. Ja, Blue Combs bijvoorbeeld. En Rethink Some Things. Lekker country plaatje straks. Maar nu eerst even de familie 5 Star. En Rain or Shine.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op. Daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 2 juni. 105. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Dit is Haarlemwerk. Het programma is er iedere werkdag. Ja. En natuurlijk zijn we er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar vanochtend om 7 uur zat hier in de studio Rob Jonker. Ja, ja hoor. Van 7 tot 10 uur. En wie zijn dit ook alweer? De Gibson Brothers.

0: een aantal grote hits hebben ze gemaakt. Onder andere Cuba en deze, Que Sera Mi Vida. Jongen, jongen, heb je dat plaatje gedraaid veel in de disco? Ja, zeker. En gewoon van vinyl. Ja, vinyl en 12 inch ook wel. Ja.
1: Oké.

0: so. En bitch.
1: Ja. Ik heb straks voor je de nieuwe van Calvin Harris. En Calvin Harris die komt binnenkort naar hier, naar Velsen toe. Ja, naar Dance Valley. Samen met Calvin Harris.

voor het Veerplasfestival. Dat zit er ook weer aan te komen. En daar vreug ik me ook erg op. 12 en 13 juni, Veerplasfestival is er dan weer. En dan de editie 2026 met ontzettend veel DJ's die daar weer de hele dag gaan optreden. Vrijdagavond een soort borrel. En de zaterdag vanaf een uur of 12 gaat het dan, alles. Stages gaan dan open. En dan kun je de hele avond, kun je daar dan heerlijk, en overdag ook, kun je dan heerlijk van maken bij het Veerplasfestival. En ik hoop dat Haarlem 105 daar ook bij zal zijn. Doet hij daar lang over, hè, die Calvin Harris, om dat plaatje te beëindigen. Ja. Nog een keer. Ja. Dat was Calvin Harris, Satisfy, met JC.

Leuke nieuwe single. Ook in een hele leuke videoclip bijgemaakt. 3A's. En Los Vast was dat.

0: Toon, dat is diegene die misschien iets heeft met een van onze prinsessen.
1: Ja, je weet het, die hey meisje was dat, de nieuwe van Antoon.
0: En het nummer dat heet ook gewoon De Enige, moet je daar...

0: drama. I don't need no fights. I don't need your money. Just make me feel alright. Look at me all night. That kiss, that touch. It's fun deluxe.
1: Baby, I'm a dreamer. Ik zal maar een keertje spelen op donderdagavond. Absol. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want het is een hele grote band. Of dat allemaal op onze speelplaatsen past. En Funk Deluxe, ze komen uit Haarlem. En we draaien dat nummer een aantal keren. Hoor je hem wel hier bij Haarlem 105. En terecht ook. Binnenkort is op de speelplaats op donderdag in het programma. De 105 Sessions, ja. En John Mayer hoorde je ook met New Light. I've never-

Seven, 17. En Temptation. En Tina Turner heeft toen ook veel te danken aan Heaven 17. Die hebben toen een aantal nummers voor Tina Turner geproduceerd. Een hele ja, mooi verhaal daar ook over. In de musical was echt wel een beetje lachwekkend ook. Kwamen ze zo binnen, Tina Turner, die altijd de grootste van grootste gewend was. En ja, die komt dan bij Heaven 17. Ja, we moeten opnieuw beginnen. We moeten ook een beetje op de... Op de... Waar is het orkest? Ja, het orkest, dat is deze synthesizer. Aha.

gelijk hard weglopen. Maar ja, toen ging ze gewoon wat melodietjes doen. En ja, hebben ze toch wel aardig wat nummers gemaakt, de Heaven 17. Voor Tina Turner, ja. Temptation hoorde je daarin. En dit is de meeslepende disco van Imagination in the Heat.

Body Talk, Just an Illusion. Allemaal gave nummers hoor, van Imagination, Changes. Oh ja, de Changes, dat was ook wel heel mooi. Hoe ging dat ook weer, dat begin van Changes? Even luisteren.

True Love. Dat allemaal op deze dinsdag 2 juni. En dit was Rag & Bone Man natuurlijk. Je hebt ze herkend, Rag & Bone Man. Ja hoor. En Bente speelt ook in een tv-reclame. En dit is haar nieuwe single.

0: En 3, 2, 1, grotendeels door haar zelf helemaal geschreven.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer. Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. D66-leden Bas van Leeuwen en Meriem Sinem worden wethouders in Haarlem. Daarmee zijn de laatste posten voor het nieuwe stadsbestuur vervuld. Van Leeuwen is al 4 jaar wethouder en heeft zich onder andere bezig gehouden met het parkeerbeleid. Sinem was vanaf 2018 raadslid, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. De Krukjesbrug werkt nog steeds niet naar behoren. Al een tijdje sluit de brug niet altijd even goed. Vorige week is hij voor onderzoek even afgesloten geweest, maar de oorzaak is nog niet achterhaald. Wegverkeer kan de brug wel weer gebruiken, maar voor boten blijft hij gesloten. Hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de president Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een open deurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn. En dan nog het weer. Na de warme periode wordt het vandaag slechter weer. Vanmiddag geldt code geel vanwege hagel, harde windstoten en onweer. En de rest van de dag is het wisselvallig, bewolkt en niet warmer dan 20 graden. Morgen wordt het zonniger en de temperatuur blijft dan rond de 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Jermaine Jackson. Ze is hem toch altijd wel een beetje kwalijk genomen door de familie Jackson. Dat hij bleef hangen bij Motown. De rest van de familie ging allemaal over naar CBS. Naar een andere platenmaatschappij. En hij dacht, ja, ik blijf gewoon lekker bij Motown. Ik weet niet waarom we daar weg moeten. Dus ja, dat werd hem toch niet echt helemaal lekker afgenomen. Let's get serious. Jermaine Jackson was dit. Einde 105. Goedemorgen. En dit is Alicia Cara. Samen met Norah Jones. Ooh, ooh, ooh. I'm, ja, precies. I'm...

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt en daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat melden onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer naar Amsterdam op de A4 staat in de file voor de Schiphol-tunnel, want die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. Een fietser is gisteren aangereden op de Heemsteedse Dreef. Dit gebeurde rond 4 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de slachtoffer is met volgens nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto is flink beschadigd door de klap en het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. D66-leden Bas van Leeuwen en Meriem Sinem worden wethouders in Haarlem. Daarmee zijn de laatste posten voor het nieuwe stadsbestuur vervuld. Van Leeuwen is al 4 jaar wethouder en heeft zich onder andere bezighouden met het parkeerbeleid. Sinem was vanaf 2018 raadslid, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de president Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een open deurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder voor Pro in Amsterdam. Lala was de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze burgemeester van Tilburg wilde worden. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat melden onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Het weer, vanmiddag buien met hagel en windstoten bij 19 tot 23 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert. 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Diemen naar Alkmaar voor Amstelveen Stadshart. Door rommel op de weg zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. De Krukjesbrug werkt nog steeds niet naar behoren. Al een tijdje sluit de brug niet altijd.

0: even goed. Vorige week is hij voor onderzoek even afgesloten geweest, maar de oorzaak is nog niet achterhaald. Wegverkeer kan de brug wel weer gebruiken, maar voor boten blijft hij gesloten. Hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. Een fietser is gisteren aangereden op de Heemsteedse Dreef. Dit gebeurde rond 4 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de slachtoffer is met volgens nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto is flink beschadigd door de klap en het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een open deurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn. En dan nog het weer. Na de warme periode wordt het vandaag slechter weer. Vanmiddag geldt code geel vanwege hagel, harde windstoten en onweer. En de rest van de dag is het wisselvallig, bewolkt en niet warmer dan 20 graden. Morgen wordt het zonniger en de temperatuur blijft dan rond de 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9:00 vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

This love started off so tender, so sweet.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. D66-leden Bas van Leeuwen en Meriem Sinem worden wethouders in Haarlem. Daarmee zijn de laatste posten voor het nieuwe stadsbestuur vervuld. Van Leeuwen is al 4 jaar wethouder en heeft zich onder andere bezig gehouden met het parkeerbeleid. Sinem was vanaf 2018 raadslid, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. De Krukjesbrug werkt nog steeds niet naar behoren. Al een tijdje sluit de brug niet altijd even goed. Vorige week is hij voor onderzoek even afgesloten geweest, maar de oorzaak is nog niet achterhaald.

0: Verkeer kan de brug wel weer gebruiken, maar voor boten blijft hij gesloten. Hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een open deurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving, kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn. En dan nog het weer. Na de warme periode wordt het vandaag slechter weer. Vanmiddag geldt code geel vanwege hagel, harde windstoten en onweer. En de rest van de dag is het wisselvallig, bewolkt en niet warmer dan 20 graden. Morgen wordt het zonniger en de temperatuur blijft dan rond de 20 graden.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB.
2: Korte file in Noord-Holland in de staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 minuten vertraging.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9:00 vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. Een fietser is gisteren aangereden op de Heemsteedse Dreef. Dit gebeurde rond 4 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de slachtoffer is met volgens nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto is flink beschadigd door de klap en het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. D66-leden Bas van Leeuwen en Meriem Sinem worden wethouders in Haarlem. Daarmee zijn de laatste posten voor het nieuwe stadsbestuur vervuld. Van Leeuwen is al

0: 4-jaar-wethouder en heeft zich onder andere bezig gehouden met het parkeerbeleid. Sinem was vanaf 2018 raadslid, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een open-deurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving, kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn. En dan nog het weer. Na de warme periode wordt het vandaag slechter weer. Vanmiddag geldt code geel vanwege hagel, harde windstoten en onweer. En de rest van de dag is het wisselvallig, bewolkt en niet warmer dan 20 graden. Morgen wordt het zonniger en de temperatuur blijft dan rond de 20 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Er staan een aantal korte dagelijkse files en dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten oponthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Kooimeer, knooppunt Kooimeer, bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte valt ook nog op de A10 Koenplein richting Amstel voor Amsterdam-Buitenveldert 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Er staan een aantal korte dagelijkse files en dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Rottenpolderplein 5 minuten oponthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Kooimeer, knooppunt Kooimeer, bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte valt ook nog op de A10 Koenplein richting Amstel voor Amsterdam Buitenveldert 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. De Krukjesbrug werkt nog steeds niet naar behoren. Al een tijdje sluit de brug niet altijd even goed. Vorige week is hij voor onderzoek even afgesloten geweest, maar de oorzaak is nog niet achterhaald. Wegverkeer kan de brug wel weer gebruiken, maar voor boten blijft hij gesloten. Hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. Een fietser is gisteren aangereden op de Heemsteedse Dreef. Dit gebeurde rond 4 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de slachtoffer is met volgens nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto is flink beschadigd door de klap en het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een open deurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoger beroep van liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. In totaal zijn in het land 15 besmettingen met het virus. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen opgelopen tot 321. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van een extreemrechtse beweging die tegen de apartheid was. Pols stapte onlangs over van Milieudefensie naar Tata Steel. Daar is hij vandaag na 1 dag ontslagen omdat NRC zijn verleden had onthuld. Het weer, felle buien met hagel en onweer, vannacht droger, morgen opnieuw regen bij 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral veel dagelijkse files in Noord-Holland, de meeste vertraging nu op de A4. Om te beginnen Amsterdam richting Den Haag, voor Roelofaar aan Sveen zo'n 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En de A9 valt op Amstelveen-Alkmaar, voorknoop het Kooimeer, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over ons.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland druk. Drukker dan gebruikelijk kunnen we wel zeggen, maar dat heeft ook wat te maken met het slechte weer. De meeste vertragingen op de volgende wegen, de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muiderberg is een ongeluk gebeurd, hier is de linkerrijstrook dicht. Er staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A4 daarna Amsterdam, daar staat een te hoge vrachtwagen bij de Schiphol-tunnel. Op dit moment 10 minuten extra reistijd. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. 10 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. D66-leden Bas van Leeuwen en Meriem Sinem worden wethouders in Haarlem. Daarmee zijn de laatste posten voor het nieuwe stadsbestuur vervuld. Van Leeuwen is al 4 jaar wethouder en heeft zich onder andere bezig gehouden met het parkeerbeleid. Sinem was vanaf 2018 raadslid, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. De Krukjesbrug werkt nog steeds niet naar behoren. Al een tijdje sluit de brug niet altijd even goed. Vorige week is hij voor onderzoek even afgesloten geweest, maar de oorzaak is nog niet achterhaald. Wegverkeer kan de brug wel weer gebruiken, maar voor boten blijft hij gesloten. Hoe lang de storing nog duurt is onduidelijk. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een open deurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving, kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. De voormalige directeur van Milieudefensie werd daarom al na een dag ontslagen bij Tata Steel. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Die exoot richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland en neemt al jaren in aantallen toe. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Het weer vannacht is het droger met opklaringen, morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het een stuk drukker dan gebruikelijk, maar het zijn veel dagelijkse files en een paar opvallende door ongeluk. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Dus ook knooppunt Watergraafsmeer en Muidenberg staat zo'n 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is hier gelukkig wel weer vrij. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tenslotte de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor Nieuwveen 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 16 kilometer. Dat is bij de werkzaamheden en dat kost je 20 minuten. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart is net een ongeluk gebeurd. De vertraging is een kwartier. Er staat daar 3 kilometer file. En het is opvallend druk op de N201 uit Horen richting Hilversum. Tussen Wilnis en Loenen bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Schiphol en KLM hebben een definitieve overeenkomst getekend die KLM 1 miljard euro oplevert. Na jaren onderhandelen koopt Schiphol van KLM een aantal gebouwen, onder andere het oude vrachtgebouw. Deze zullen plaats gaan maken voor een nieuwe terminal en pier om het groeiende aantal reizigers de nodige ruimte te geven. Het aantal vluchten moet omlaag en met de nieuwe pier kunnen grotere toestellen ingezet worden, waardoor er minder vluchten nodig zijn. Een fietser is gisteren aangereden op de Heemsteedse Dreef. Dit gebeurde rond 4 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en de slachtoffer is met volgens nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto is flink beschadigd door de klap en het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. D66-leden Bas van Leeuwen en Meriem Sinem worden wethouders in Haarlem. Daarmee zijn de laatste posten voor het nieuwe stadsbestuur vervuld. Van Leeuwen is al 4 jaar wethouder en heeft zich onder andere bezig gehouden met het parkeerbeleid. Sinem was vanaf 2018 raadslid, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter. Er wordt nog hard gewerkt aan de eerste vestiging van het gastenhuis in Haarlem. In het zorgcentrum aan de President Kennedylaan, dat begin volgend jaar af moet zijn, komen straks 42 woningen voor dementerenden. Het complex zal gaan draaien op een opendeurbeleid, wat betekent dat de bewoners mogen gaan en staan waar en wanneer ze willen. Vaak wordt nog gedacht dat dementie en gesloten afdeling hand in hand gaan, maar dit is meestal niet het geval. Alleen wanneer er sprake is van gevaar voor zelf of omgeving, kan een afgesloten afdeling uitkomst bieden. Voor de meesten is een open afdeling juist rustgevender en zijn gesprekken met de buren een sterk medicijn. Het gastenhuis zou februari volgend jaar af moeten zijn.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 100 hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Gasten worden bestookt met phishingmails waarin om geld wordt gevraagd. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een 44-jarige man uit Velzen. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Het weer vanavond in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in Noord-Holland zijn inmiddels opgelost en er staan nog een paar korte met zo'n 5 minuten oponthoud. Eigenlijk eentje valt erop, dat is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muiderberg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar er staat nog wel zo'n 7 kilometer file en een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ellie van Amstel.
3: Joepoe, Avondexpress gaat vertrekken.

Dat was Lady Gaga en Pokerface. En het gaat vanavond over slechte gewoontes en slechte karaktereigenschappen. En daartussendoor de grote hits. Maar ja, Pokerface, pokeren, kan een slechte gewoonte zijn als je het niet in de hand hebt. Want dat is dan een dingetje. Ja, en zeker zo meteen Ed Sheeran, die heeft ook wat slechte gewoontes. En de Temptations hebben ook een heel fijn liedje over een vader die niet zoveel goede eigenschappen had, maar ook wel een vader was. Maar eerst een nieuwe van Bruno Mars, I Just Might.

van een aantal jaren geleden. Ed Sheeran en Bad Habits. Daar gaat het ook over slechte gewoontes en slechte karaktereigenschappen. Ik heb ook een post op Facebook gedaan. Er wordt leuk op gereageerd en deze zat er ook bij. En die had ik al klaarstaan, dus hoppa, in koppertje. Als je wil reageren, als je denkt, ja, ik heb ook wel iets over slechte gewoontes. Of red flags, dat kan ook, hè. Dat je denkt van, nou, dit is wel een heel fout cookie. Nou, dat dus. Als je daar een liedje over weet en denkt van, ja, die wil ik graag horen. Dan app je even via WhatsApp naar 06-105-105-38. Dus 105-105, hè. 105-105 en dan 38 om het af te maken. Goed. Wat heb ik hier? Baby Rexha, die samenwerkt met Faithless. En dat klinkt best wel lekker. Dit heet New Religion. Deep in the-

Zo lekker. Papa was a Rolling Stone van de Temptations. Ik geloof dat zij er de grote iets mee gehad hebben, maar hij is meerdere malen gecoverd. We hebben het over slechte gewoontes en slechte karaktereigenschappen. Nou, de vader uit dit liedje, die kon er wat van. Dat was een banjer, een Rolling Stone. Zometeen gaan we het ook over Rolling Stones hebben. En die hebben het over manipulatie. En een Nederlands groepje die vrouwtjes niet alleen konden laten. En eigenlijk werd de schrijver van het nummer daar toch wel ook een beetje ziek van dat hij dat allemaal deed. Misschien weet je nu al waar het over gaat. Maar eerst even een ontzettende dikke hit van Ray. En die heet Where's My Husband?

achtergrond. Veel nummers over manipulatie. In de slechte gewoonte, sexy en de slechte karaktereigenschappen. Nou, de Rolling Stones hebben daar wel een fraai over gemaakt. En die heet Under My Thumb. Zometeen die man die een beetje zat is dat hij alsmaar vrouwen meekrijgt. Ja, dat kan gebeuren als je halverwege de jaren 80 ineens een tieneridool bent. En dan heb ik het over Doe Maar en Één Nacht Alleen natuurlijk. Maar eerst de Asteroids Galaxy Tour en Rock the Ride.

Ja, het was dat voor die mannen van Doe Maar destijds. Ze waren een lekker alternatief bandje, zongen over Nederwiet. En ineens waren ze een soort supergroep. En dat konden ze gewoon niet handelen. Dus na een paar albums hadden ze iets van, doei, stoppen ermee. Nou, die meisjes, die fan waren helemaal gek. Ja, dat waren tijden. En later kwamen ze wel een paar keer bij elkaar en wat in andere samenstellingen. En ja, die reunieconcerten die waren natuurlijk geweldig. En ik vind het ontzettend leuk. Ik heb een keer kaartjes gewonnen voor Doe Maar op het strand. En daar was Joost Bellefante ook nog bij. De schrijver van Nederwiet. Wauw, wat een ervaring. Goed, maar we hebben het over slechte gewoontes. En ik zit even te kijken wat ik allemaal in de aanbieding heb. Nou ja, dat hoor je dan zo meteen wel. En Lizzo, die maakt er gewoonte van om te doen alsof ze slechte gewoontes heeft. Volgens mij is het best een leuk mens. En ze zegt een liedje en dat heet We

Zo'n leuk nummer van Crystal. Lijkt me een heel leuk mens. Ze is ook heel erg petit. Ik heb een keertje naast haar gestaan bij een uitzending van Radio 2 in Utrecht. En ze is echt heel klein. Ze zegt, het is gewoon leuk. Ja, sorry. Ze is gewoon schattig. Ja, leuk mens. En dit was Bottles. En ja, er zal vast wat gelegd zijn voordat de ruzies ontstonden. Dat is ongeveer de context. En zometeen een hele mooie om dit uur af te sluiten van de Eagles, Lying Eyes. Ja, er zit een heel verhaal aan vast. De band kwam wel eens wat dames tegen in de kroeg en hadden ze gewoon in de gaten dat het kept women waren. Oftewel, ze hadden een rijke oude vent thuis, maar in de kroeg... Het heet dan ook Lying Eyes. Maar eerst Alex Warren op Haarlem 105. Dit heet Fever Dream.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland. Maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
3: Joepoe, overstappen uur 2 van Avondexpress.
4: Wil mij.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

was me. Dat was een dikke hit van een tijdje geleden van Shaggy en rapper Rick Rock. Ofwel Ricardo Docent staat hier netjes voor mij, maar Rick Rock, daar kent iedereen hem wel onder. En ja, dat liedje vat samen waar we het vandaag over hebben. Namelijk slechte eigenschappen, slechte gewoontes. En It Wasn't Me gaat eigenlijk over begeerte. En dat is, ik heb even gekeken naar de hoofdzonde. Ik ben niet heel erg thuis in het geloof, maar ik weet wel dat de hoofdzonde dat iets is. Nou, dit was een van de hoofdzonden, jongens. Er kwamen aardig wat reacties op Facebook binnen. Wil je nog meepraten? Zeg je van, oma, dat liedje hoort er ook bij. Dan moet je zeker gedraaid hebben. Laat het weten op WhatsApp. 105 105 38. Dus 06 105 105 38. Het is alleen WhatsApp. Bellen gaat niet. Nou, dan krijg je een computer aan de lijn, denk ik. Ik heb het niet geprobeerd in ieder geval. Eens even kijken. Zometeen heb ik een mooi nummer van Silk Sonic over vreemdgaan. Dat was Shaggy eigenlijk ook een beetje, maar deze mocht niet ontbreken. En de hits tussendoor, zoals deze van Olivia Dean. Die heet natuurlijk Man I Need.

Dit was het laatste wat uitkwam van het superduo Andersson Paak en Bruno Mars, oftewel Silk Sonic. En dit dropte ze vlak voor Valentijnsdag. Ze zullen toch wel een beetje geweten hebben waar het over ging. Het is een cover namelijk van een nummer van Confunction, een beroemde funkgroep uit begin jaren 80. En het heet Love Strain. En het gaat over een driehoeksrelatie. Niet echt iets voor Valentijnsdag. Of je moet het een beetje kinky bekijken natuurlijk. Goed, zometeen heb ik ineens inspiratie voor de oude bokplaat. Dat is dan een plaat waar een verhaal aan vast zit. En dan niet plaat, verhaal, de tekst, maar eromheen. En er werd heel veel gereageerd met over slechte gewoontes, met Bad Habits van Jenny Burton. Hij staat klaar. En ik ga lekker de lange versie draaien. Maar eerst Ilse de Lange, de hits. En dit heet Something Good.

Als je het toch over slechte gewoontes hebt. Jenny Burton van al heel wat jaren geleden Bad Habits. Maar heel veel mensen kenden het nog. Als je nog wil, ik kan nogal wat kwijt als je zegt... oh, dit nummer over slechte gewoontes wil ik zo graag weer eens horen. Laat het weten op 06 105 105 38. Dus 105 105 38. Alleen WhatsApp. Geen sms, geen telefoon, gewoon WhatsApp. Dan nu naar de Nederlandse funkband Capsule. Capsule. En die heet Funk Deluxe.

don't need your money.

Ja, dit gaat ook eigenlijk een beetje over jaloezie. Veldhuis en campermuziek uit de regio. Ik wou dat ik jou was. Oh, ik heb zo'n zin in die oude bokkenplaat. Maar daarvoor, oh, zo fout. De Isley Brothers featuring Ronald Isley. Ineens hadden ze in 2001 een dikke hit. Ik weet niet of je hem nog herinnert. Contagious. Maar eerst gaan we naar, volgens mij naar Den Haag. Met Sommieu en Dark Before the Dawn.

0: Dit is eigenlijk de mannelijke versie van It Wasn't Me van Shaggy. In dit geval werd de man bedrogen. Het gaat over slechte gewoontes en slechte karaktereigenschappen. Eén moment. Zelfs even een kikker dwars. Het is tijd voor de oude bokkenplaat. En ja, dat is een fraaie. Hij was spontaan ontstaan in Londen. Op het toneel in 1997. En de zangeres in kwestie had wel door achtergrondzangeressen een zinnetje laten oefenen. Dus die waren al een beetje voorbereid van er gaat wat komen. En het zinnetje was Call Me. En ik vind dit nummer zo grappig, want als je ooit een freeloader als partner gehad hebt die nooit geld heeft, dan kun je je zo verplaatsen in dit nummer. Ik bleef maar de knip trekken en op een moment werd ik natuurlijk wijzer. En ja, daarna zong ik dit liedje uit volle borst, kan ik je vertellen. De oude bokkenplaat is van Erykah Badu en gaat over een fout vriendje die nooit geld heeft. En die heette geen Tyrone, trouwens. Maar zijn beste vriend wel. En men dacht dat het over Andre Van 3000 ging. Maar die heeft zelfs een liedje gemaakt om dat te ontkrachten. Maar ja, je weet het nooit. Maar goed, het is dus Erykah Badu. Live van Baduism. Live. Dit is Tyrone.
1: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all groove to this.

Ja, een obsessie is ook een beetje een slechte gewoonte. Hè? Dus dat was Animotion uit de jaren 80. Een van mijn favorieten van een hele tijd geleden. Ik heb nog wel meer in de aanbieding. Maar tijd vliegt. Tijd vliegt, want ik heb nog een mooie van Mode. Iemand zei van, oh, dat past helemaal. En ik heb ook nog eentje van Amy Winehouse die behoorlijk in het thema past. Dat dus, eens even kijken. Oh, dan moet ik dus nu een nieuwe, want dit was een oude. En ik heb Afrojack klaarstaan met Alo Black in My World.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: En een shout-out naar Eline van der Meer, die op Facebook, mijn Facebook, Eline van Amstel, reageerde en zei, ja, dit past helemaal. Ze zegt dat het gaat over een toxische relatie. Nou, geweldig. Paste er inderdaad helemaal bij. En wat een mooi nummer. En de eerste hit destijds voor Mo. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik vond het leuk om dit te maken. Graag tot volgende week. En vrolijk verder met de programmering van Haarlem 105. De laatste is van Amy Winehouse. Ook veel om gevraagd. En die heet Rehab natuurlijk.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemen.

0: to lick before you can taste.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
3: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
2: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: mee.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Het TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het is dinsdag 2 juni. Het laatste uurtje met mij, met Gijs.

Chris Stapleton, You Should Probably Leave. En ja, ja, ja, welkom heren, dames en andere avondgenieters. Het was me een dagje wel, maar gelukkig mogen we vandaag nog 1 uurtje vieren. Een uur hier op Haarlem 105 en dat wil ik eerst even kort wil ik die dag doornemen. Want deze dinsdag 2 juni was niet zomaar een dag. Het was een dag dat een avondwinkel in de Cronjestraat illegale vapes verkocht, sterke drank verkocht en mag de deuren sluiten. En ook voor iemand anders sloten de deuren aan een aangrenzende gemeente. Ja, er vielen misschien wel meerdere deuren dicht. Nou, dat bleek dat hij tijdens zijn studententijd in Zuid-Afrika er wat dubieuze ideeën op nahield. Donald Pols, de oud-topman van Milieudefensie, mocht na 1 dag zijn laptop inleveren en staat inmiddels op straat, samen met zijn idealen. Een verleden moet natuurlijk altijd brandschoon zijn, anders komen de karma-politie misschien wel achter je aan.

Phil Collins en Philip Bailey, Easy Lover. En daarvoor natuurlijk Radiohead met Karma Police. Ja, straks is weer tijd voor Straatwijs, de quiz. Dat is een quiz die ik hier wekelijks doe, in dit uurtje. In het laatste uurtje van de dag. En het gaat over Haarlemse straten of Haarlem in de omgeving. Om die omgeving ook een beetje te leren kennen. En ja, ik zal alvast een tipje van de sluier doen. Het gaat deze keer om een doodlopende straat in het centrum van Haarlem. Doodlopende straat in het centrum van Haarlem. Er zijn er niet zo heel veel. Weet jij al welke? Blijf luisteren.

Beyoncé met Halo. En dan is het hier weer tijd voor de straatwijs quiz. En ja, die doodlopende straat, daar heb je even de tijd voor gehad om over na te kunnen denken in het centrum van Haarlem, tussen Klein Heiligland en de Grote Houtstraat in. Was de laatste tip. Het is het zakje. Zo heet die, het zakje. Het is de straat, het zakje. En ja, in deze quiz is het eigenlijk de bedoeling, het is vrij simpel. Ik stel een vraag en geef dan ABC. En jij moet dan vervolgens ja, die juiste eruit zien te vissen. En dan kan je dan vervolgens lekker aan je vrienden, familie, collega's vertellen. En dan heb je natuurlijk opscheprecht en dat is natuurlijk helemaal fijn. En wat kan je nog meer winnen? Dat is een chapeau van mij. Dat is een chapeau van mij. Ja, en die wil je toch in je zak kunnen steken. In het zakje, zou ik willen zeggen. De vraag deze keer is, vroeger zat hier in het zakje, in dat doodlopende straatje, zat hier een zekere vereniging gevestigd. Ja, een zekere vereniging zat hier gevestigd. Welke was dat? Is dat A, het Gilde van Graanboeren? Is dat B, het kunstenaarscollectief Kunst Zij Ons Doel? Of C, de overkoepelende vereniging van verenigingen? Laat het even weten en win die chapeau 06-105-105-38. 06-105-105-38 en pak die chapeau.

doubt, just a girl. Nou, en wat een girl is het ook, maar ik heb hier nog niet de juiste antwoorden, wil ik toch even zeggen. Dus waren het A, de graanboeren, was het B, het kunstenaarscollectief, of was het de vereniging van verenigingen, 0605 38. En Windy Chapeau, pak hem.

Capture Love, Gabriel Chimji. Chim Klim Kilmchi. Nou ja, zeg. Wacht even hoor. Kill Me, dat is hem denk ik. Gaan we nog een keer doen. Ja, daar zijn we weer. Moeilijke naam zeg. Kan iemand me appen hoe je dat eigenlijk moet zeggen? Nou ja, straatwijs, de quiz. En het is nu tijd voor de antwoorden. En ja, ik vrees met grote vrezen dat onze intieme gemeenschap weinig kunsthistorici telt. Oscar dacht bijvoorbeeld aan de graanboeren en Rosanne was er heilig van overtuigd dat het een vereniging was voor verenigingen. Maar nee, het was toch echt het kunstenaarscollectief. Kunst zij ons doel. Jammer. Geen winnaar, geen chapeau. Dan is het maar een chapeau aan iedereen. Want iedereen mag er zijn. Het heet overigens, die toch wel bijzondere naam, het zakje. Omdat het een vernederlandsing is van het Franse col du sac. Iets wat vertaald wordt als doodlopende straat. Maar helaas, deze keer geen chapeau. Deze keer geen chapeau. Dat is, doet toch een beetje pijn. Volgende keer beter. In ieder geval, zometeen krijg je van mij een gratis concerttip. Maar eerst de script. I ain't gonna stop till he hears that my lungs say I don't belong here. Tell me that I'm wrong and you're gonna see.

Ja, er was een script met Dare You to Doubt Me. En de script, ja, het kan misschien aan mij liggen, maar ik heb er eigenlijk al best wel een tijdje helemaal niets van gehoord. Ja, ik in ieder geval. Maar aankomende november 2026, gaan ze weer spelen in de Ziggo Dome met de A Man in the Arena Tour. En ze hebben een gelijknamig album onlangs uitgebracht en een hitje. Weet je, misschien wordt het een hitje. Ik heb het even geluisterd. Heel misschien.

0: Huil misschien.
1: Een hitje? Denk het niet. Maar goed, verder gaat die tour blijkbaar wel heel erg goed. Gaat wel heel goed, want ze hebben ook nog eens aangekondigd dat er een extra show komt. En ik weet stiekem al wie de special guest is. En het is dus beide avonden. En beide avonden komt deze meneer komt hij langs. En misschien koop je daardoor juist wel een ticket. Of laat je het expres aan je voorbij gaan. Maar dat wordt James Morrison. James Morrison, ja. En je hoorde het hier. Je hoorde het hier voor het eerst bij Haarlem 105. Dus doe er je voordeel mee. En laten we dan maar gelijk toch even luisteren. Ja, hij maakt ook gewoon best wel goede muziek.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Aqua met Barbie Girl en daarvoor Jungle by Night en Spinvis. Ja. Met dat Aqua. Dat is natuurlijk Deens en afgelopen 24 uur, dus zeker afgelopen gisteren, is Mette Frederiksen opnieuw premier geworden van Denemarken. En ik moest denken aan Deense muziek en dus ook aan Aqua. En best wel veel dance-achtige muziek. Ik heb er weer even een paar teruggeluisterd. Ik zal er een aantal jullie ook absoluut niet en nooit in het nummer aandoen. Maar ik dacht misschien voor het laatste kwartiertje, misschien wel lekker om gewoon een beetje Deense muziek te draaien. Toch! En dat wordt gewoon heerlijk ouderwets rammen. Ik kan niet anders zeggen. Laten we beginnen.

Bieber Senior, Move Your Feet. Ja, en het is ook gewoon een Deens duo. Dat is ook gewoon een Deens duo. En we gaan ook nog even luisteren naar Metallica. Niet omdat die band nou zo Deens is, maar Lars Ulrich natuurlijk wel.

Van Aqua ongegeneerd door naar Metallica. Ja, dat kan gewoon hier bij Haarlem 105. En met een beetje geluk hebben we ook nog wat tijd voor. Nog voor eentje. En dat is altijd wel een ontzettend lekkere. In iedere discotheek, in iedere club, dan gaat altijd iedereen lekker dansen. En ik denk, nou, misschien is dat ook wel een heel erg goed idee om dat laatste uurtje op die dinsdag nog met jou en ons te kunnen vieren. Ja, en dan heb ik het natuurlijk over Infernal, From Paris to Berlin. En dan is dat het voor mij. En dan zie ik jullie volgende week weer. Tot dan.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: 105. Het is 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.